0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Vlaanderen wil minder subsidies uitdelen om zo de begroting op orde te krijgen. Dat staat in de startnota van Vlaams minister-president Diependalen die VTM Nieuws kon inkijken. En ook het groeipakket en de dienstenchecks liggen op tafel, zegt journalist Rob van Herk.
5: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen.
4: Het zou 300 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Coalitiepartner CD&V en Vooruit zijn voorlopig niet te spreken over de nota. In Hongarije wil het parket premier Magyar vervolgen voor diefstal. Dat heeft de procureur-generaal bekendgemaakt. De premier zou 2 jaar geleden de gsm van een man hebben afgepakt en in de rivier de Donau hebben gegooid, omdat de man hem bleef filmen in een discotheek. Magyar zelf noemt het onderzoek een schande. Opnieuw 2 Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
6: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe sta ik nu op het podium of niet? Maar ik ben echt heel blij met 2 te worden na een val.
4: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
5: Ja,
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai, oh merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
11: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
12: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
13: Op en top professioneel, met de pro van...
12: Profel.
13: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Kert van Lidoekje 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
15: Dit is Q Maximum Hits.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Alles is beter in de Ardennen.
2: De jacuzzi is warm.
3: Ik kom eraan.
1: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
4: Eend en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123eend.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Maximum Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
2: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
1: De christelijke vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
3: I think we're going to make a deal, and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
1: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévost zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
4: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met twee te worden na een val.
1: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
3: Dag, Simo!
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Q Maximum Hits.
10: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with the likes of?

0: Zie je ze warm?
1: Ik kom eraan!
2: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
3: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
9: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Woehoe. Recupel.
12: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
13: Mijn ouders gaan schelden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
12: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
13: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
12: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
13: Humo!
12: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
14: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
15: Geef 8 hamburgers.
14: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
17: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
18: Q, maximum hit.
19: Q sounds better with you.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting.

0: Goedemorgen. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
1: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
0: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn wel nog leerkrachten te weinig. In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk. Er loopt een onderzoek. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
2: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
0: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En ons land pakt nog eens 2 medailles op het WK wielrennen in Canada. Bij de mannenjunioren won Victus met zilver in zijn eerste jaar bij de junioren. En ook bij de vrouwenjunioren was het zilver voor ons land, voor Jana de Kruijenaar. Onverwacht, zegt ze zelf.
3: Ik sta nog altijd te trailen, dus ik heb het nog absoluut niet door. Ik had goede benen tijdens de opwarming en eigenlijk al heel de week. Maar nee, ik had het echt niet gedacht. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik hiermee mag verder groeien.
0: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles op het WK. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
4: Dat is een stiekeme droom sinds al best lang. Wij vinden het gewoon totaal ongelooflijk dat we een optreden gaan geven voor, wat zal het zijn, 7.000 of 58.000 mensen. Dat is zo groot. We hebben dat altijd als we in het Sportpaleis stonden, dan keken we rond in een eigen Sportpaleis en dat bleek dan groot te zijn. Maar als je in het Koning Boudewijnstadion staat, dan is het Sportpaleis plots heel klein.
0: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. Het wordt een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Hier en daar kunnen er wel wat wolken opkomen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend krijgen we prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.

0: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Q. Maximum hits.
6: Q sounds better with you.

0: Hey, ik ben Meteor en hier ben ik samen met Babette met 1 op een miljoen.
1: Q-Music. Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Alles is beter in de Ardennen.
1: De jacuzzi is warm.
2: Ik kom eraan.
0: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMG en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
4: Van het bos tot in de tuin.
3: Zagen.
4: Snoeien.
3: Blazen.
4: Maaien.
3: Meer maaien.
4: En nog meer maaien.
3: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
4: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
6: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
7: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat heeft het parket laten weten. Het kindje werd nog ter plaatse gereanimeerd en is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alle hulp kwam te laat. Het lerarentekort wordt wat minder groot. Na een piek in de vacatures tussen 2021 en 2024 ziet de grootste onderwijsvakbond dat meer en meer scholen geen leerkrachten meer zoeken, zegt Koen van Kerkhoven.
3: Wij hebben opgevraagd bij 300-tal scholen of dat het lerarentekort nog wel zo groot is als altijd wordt beweerd. En uit die enquête blijkt dat 3 op 4 scholen tussen 1 en 10 september geen enkel uur nog moesten invullen. Dus dat wijst erop dat de tekorten die er nog zijn, afhankelijk zijn van de school, de regio en van de vakken.
2: Voor Frans of automechaniek bijvoorbeeld zijn er wel nog leerkrachten te weinig. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraudes niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. Amerikaans president Trump overweegt om de export van diesel te verbieden nu de brandstofprijzen pieken. Dat heeft hij gezegd in een interview op de algemene vergadering van de VN. De VS is een van de belangrijkste leveranciers van diesel aan Europa. Als die export stilvalt, zal dat voelbaar zijn in Europa. In Japan is het aantal doden na de doortocht van een tyfoon gestegen tot 9. 4 mensen zijn ook nog vermist. De tyfoon trok langs delen van de oostkust van Japan en veroorzaakte aardverschuivingen en overstromingen. Het is al de 25e tyfoon van het seizoen. Clouseau zal als allereerste Belgische artiest ooit optreden in het Koning Boudewijnstadion. Dat kondigen de broers Koen en Chris Wouters vanmorgen aan. Eerder traden daar al wereldsterren als Madonna, Beyoncé en Coldplay op. Maar dus nog nooit een artiest van eigen bodem. Voor Clouseau is het een droom die uitkomt.
4: Zo'n heel stadion dat dat allemaal zingt. Als je naar de voetbal gaat en ze zingen You Never Walk Alone of zo, dan is dat toch altijd kippenvel. Dus ik denk dat we 2,5 uur kippenvel tegemoet gaan. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat het een onvergetelijke show wordt en dat iedereen die komt tegen iedereen anders die niet gekomen is zal gaan zeggen, man, man, man, je hebt daar iets gemist.
2: Het optreden vindt plaats op 4 augustus volgend jaar. De ticketverkoop start 30 september. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden, later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maxima tot wel 25 graden.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
8: Maak je afspraak op carglass.be.
9: De mistjedatjes van Connections.
10: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
11: Ah, miljard gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
14: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
13: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
15: Recupel.
16: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
19: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
20: Q. Maximum Hits.

because my dreams are bursting out.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
4: Mijn ouders gaan schelden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
3: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
4: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
3: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
4: Humo!
3: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa. Up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
5: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een schrikensfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
4: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van het feit dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.

0: wist je datjes van Connections.
1: Oh my god, ik ben net terug van New York.
2: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
1: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
1: Nee, ook gemist.
2: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
1: Nou, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
2: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Scandinavia, media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. Eén bakje kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in Easy Lease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: Ah, ik ben het beu!
12: Oei.
13: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
13: Ja, en hoe verder, Olivers?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
13: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
15: Decimo!
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
17: Dit is Q.
18: Maximum.
17: Maximum Hits.

0: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de pro van...
4: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Teddy Care van Lidl'tjes 60 stuks voor maar 74 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
11: Q Maximum Hits.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
4: Q Maximum Hits. Het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jarenlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementsleden Axel Ronse en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Ronse.
6: Zo'n beroep dat kan 2-4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
5: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Skies staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat de 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu, zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
7: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dat in een serieus sfeer kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
5: Als er geen akkoord komt, dan wordt de staking hervat. De douane heeft al 2 dagen op rij een grote drugsvangst gedaan in de haven van Antwerpen. Er werd gisteren 117 kilo cocaïne in beslag genomen. Die drugs zaten verstopt in sportzakken in een container die uit Chili kwam. En gisteren werd er ook al 120 kilo coke gevonden tussen ananassen en bananen. We krijgen een zonnige dag met maxima tot 23 graden. Later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
5: Op, alles is op.
4: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
5: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
11: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom je helpen met uw verhuis.
13: Amai, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
14: B-pad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
16: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu. En u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
17: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en...
18: Ah, 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
19: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
20: Q. Maximum hits.

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Koken voor een heel leger. Dat kan tellen.
4: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Profel.
9: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
11: Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar €29,99.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting.

0: Goedemiddag. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. De echtgenote van de man kon wel gered worden. Zij riep daarna dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Langdurig zieken die weer arbeidsgeschikt worden verklaard, kunnen nog jaarlang een uitkering krijgen als ze die beslissing aanvechten. Dat blijkt uit cijfers die NVA-parlementsleden Axel Rons en Eva de Mesmaker hebben opgevraagd. Zolang de procedure bij de rechtbank loopt, kunnen mensen nog een uitkering krijgen. En dat kan lang duren, zegt Rons.
1: Zo'n beroep dat kan 2, 4 jaar duren. Hè. Er zijn bijvoorbeeld meer dan 100 mensen die al 4 jaar zo'n werkloosheidsuitkering krijgen. En wat zeer straf is, als ze ongelijk krijgen, dan moeten ze die werkloosheidsuitkering niet terugbetalen.
0: Het aantal beroepsprocedures steeg met 80% de voorbije 5 jaar. In slechts 1 op de 4 gevallen kreeg de klager gelijk. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtraad van het gevangeniswezen.
2: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
0: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Een sabbatjaar staat slecht op je cv, dus tijd nemen om bijvoorbeeld te reizen of mentaal rust te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent, onderzoeker Liam Dert.
3: Omdat ze verwachten dat je algemene, je sociale en je technische vaardigheden achteruit zijn gegaan tijdens je pauze. Ze vermoeden daarnaast ook dat je minder bereikbaar, minder betrokken en minder bereid zal zijn om tot het uiterste te gaan. Ze vrezen dat mensen hun privé boven hun werk zullen blijven verkiezen en ja, dat je dus een minder ideale werknemer bent.
0: Wie een tijd niet werkt om voor het gezin te zorgen, wordt minder streng beoordeeld. Het is zonnig bij 23 graden, later meer wolken vanuit het westen. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maxima tot wel 25 graden.

0: zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Met een enkel.
1: Schat, of wat?
0: Nee.
1: Waar kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
2: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
4: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
3: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
5: Media bij Carrefour.
6: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMG. En van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
9: De Miss You Dutchess van Connections.
10: Zeg, de USOV. Toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
11: Tjoe, dat heb ik gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
13: Q, maximum hit.
14: Q sounds better with you.

was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of via winkel.
1: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn voor weinig. Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Daar lig je dan, in bad. Urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
0: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld 380 euro per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf 525 euro per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recubel.
7: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
8: Geef 8 hamburgers.
7: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Humo!
10: Humo!
11: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexiejobs of sponsoren mama en papa.
12: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
11: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
12: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
11: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
10: Humo!
11: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
16: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
17: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
16: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
1: Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
3: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glish shampoo en conditioner. 4 voor maar.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
2: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
1: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart na de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar. Dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de Centrale Toezichtsraad van het gevangeniswezen.
3: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
1: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig, met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder hoe liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt naar Imo.
3: Dat is Imo!
4: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
4: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Ah, dag juffrouw.
9: Hey.
8: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
9: Ja.
8: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
9: Oké.
8: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
9: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
8: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
9: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
8: Haha, jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
12: Zeg, senior of toch barbecue straks?
13: Je familiefoto's?
12: Max, alsjeblieft, het is mijn broek teruggaan.
11: De buren?
14: Zeg, is dat een hert?
15: Nee, dat is een everzwijn.
11: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
16: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
5: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
17: Q Maximum Hits.
18: Q Music.
19: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
4: Voor de volle 100% met de pro van
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
8: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
10: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
11: Q. Maximum.

0: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik. En ze gebruiken er ook alsmaar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOA's. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
7: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt. Die mensen kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
6: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Nederland zal meedoen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Dat zegt de krant Algemeen Dagblad op basis van verschillende bronnen. Tijdens de vorige editie deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee door de aanwezigheid van Israël en de oorlog in het Midden-Oosten. De wedstrijd vindt volgend jaar plaats in mei in Bulgarije. Het is nog niet duidelijk of ons land zal meedoen. YouTuber Acid hoort op 14 oktober of hij voor de rechter moet komen voor belaging nadat hij in een van zijn video's de naam bekend maakte van de student-gynaecoloog aan de KU Leuven die vorig jaar geen straf kreeg voor verkrachting. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.

0: schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
1: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
0: Ja. Kom een keer kijken.
1: Amai, oh merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Heb je de schitterende prijzen bij Kruidvat al gezien? Nu! Een gigabox Dreft vaatwascapsules Platinum Plus voor maar 29 euro.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze blauwe bessen in een bakje van 500 gram. 1 bakje kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
3: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Dit is Q Maximum Hits.
7: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
2: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
3: Wel, meneer, 5317.
2: Ja, maar mijn naam is...
3: Ja, ja, 5317, ik weet het.
2: Oké.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
6: Leef gerust voluit, omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land, CM. Leef gerust.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMG. En van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

0: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
1: Q Maximum Hits. Het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag. Ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden. En ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, zegt weerman David Deenau.
3: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal. En dat we dreigen in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
2: Er is de komende weken niet veel beterschap in zicht. Dokters en ziekenhuizen zullen binnenkort kunnen zien hoe ze presteren tegenover collega's en welke behandelingen of medicatie ze hoe vaak voorschrijven. Het RESIF heeft daar een plan voor klaar. Het wil beter controleren dat er geen onnodige ingrepen gebeuren en afwijkingen sneller opsporen. Een Russische helikopter heeft het Poolse luchtruim geschonden. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen uit Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen. Maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.

0: oktober bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Gliss shampoo en conditioner. 4 voor maar 12 euro. Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
4: Q. Maximum hits.
5: Q music.

0: actieve onweerszone over het land met...
1: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Hoeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
10: Belisol.
9: Altijd zeker.
11: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag deals op Lego Kids. Ga dus snel even bollen.
12: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
14: Oei.
15: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
14: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
15: Ja, en hoe verder, liever?
14: Ver genoeg, maar niet te ver.
15: Ah ja, voor de kinderen.
14: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
16: Dag Simo!
17: Het is wijnfestijn bij Jumbo. Met deze week een selectie van meer dan 15 topwijnen. 1 fles, plus 1 fles gratis. Dat is veel wijn, voor weinig. Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace.
9: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereldvreemdheid helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen, die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
8: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken aan een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maxima tot wel 25 graden.

0: HUMO onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze drie flexijobs of sponsoren mama en papa.
1: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
0: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
1: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
0: Het grote HUMO onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in HUMO.
2: HUMO!
0: Een kot bij Upcot, dat is de student, mama en papa, up hun gemak. Upcot, een merk van Upgrade Estate.
3: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
4: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
7: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
9: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
10: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD en van bij ons. Maxim. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet, op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
2: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
4: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
3: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag 2 avocados kopen, 2 avocados gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van €130 miljoen. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
7: Q. Maximum Hits. Q.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace.
4: Tot voor kort werd de presentator van de Spaanse publieke omroep gekortwiekt als hij bij de introductie voor de kandidaat uit Israël iets zei over het land dat in oorlog is. Ik denk dat we vandaag de garantie hebben dat we dit soort wereldvreemdheid helemaal uit het Songfestival kunnen weren. We hebben een aantal engagementen, die moeten de komende maanden wel geconcretiseerd worden.
3: Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een minderjarige verdachte opgepakt na een steekpartij vanmiddag. Daarbij raakt een slachtoffer zwaargewond aan de borst. De politie is op zoek naar nog meer verdachten. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
5: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
3: Een Russische helikopter is vanmiddag het Poolse luchtruim binnengedrongen. Dat meldt het Poolse leger. De helikopter was opgestegen in Kaliningrad en vloog 300 meter het Poolse luchtruim binnen om minder dan een minuut later terug te keren. Het Poolse leger stuurde meteen gevechtsvliegtuigen de lucht in. En ons land stevend af op de grootste droogte sinds de jaren 70. Dat blijkt uit de metingen van het KMI. Juli en augustus waren droge maanden en ook in september viel er tot nu toe nog maar 17 mm regen, terwijl dat normaal 65 mm is. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, dat zegt weerman David De Heenouw.
6: Dat betekent dat na een droog 2025 ook 2026, zeker wat het groeiseizoen betreft, ook veel droger is dan normaal en dat we in de droogste periode te komen sinds 1970 voor wat betreft de periode augustus-september en een stukje van juli.
3: Er is de komende weken ook niet veel beterschap in zicht. En dat brengt ons bij het weer. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wolken, droog, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een extra grote keramische vloertegel van 1 op 1 meter aan €24,99.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
4: Zeg, steenheel of toch barbecue straks?
3: Je familiefoto's?
4: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
3: De buren?
5: Zeg, is dat een hert?
6: Nee, dat is een everzwijn.
3: En je vakantiehuis. Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
7: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
8: Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
9: Dit is Q.
10: Maximum.
9: Maximum hits.

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
5: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in de recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Q. Q Maximum Hits. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond. De socialistische vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van het ACOD.
5: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël die een genocide pleegt. We denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat en dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
4: Hoe ze dat van plan zijn, dat gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De helft van de slachthuizen in ons land houdt zich niet aan de sociale wetten. Dat blijkt uit cijfers van de sociale inspectie. Ze laten personeel in het zwart werken of hebben buitenlandse arbeiders in dienst zonder de juiste papieren. De inspectie gaat de controles opdrijven, dat zegt bevoegd minister Rob Eenders.
6: Sociale fraude is voor ons echt wel een prioriteit voor de federale regering. Zeker op het moment dat de begroting in orde moet, is het belangrijk dat bedrijven correct bijdragen. En we zien dat heel veel bedrijven eerlijk en correct zijn. Maar natuurlijk, die mogen niet de dupe zijn van bedrijven die met zwart werk en sociale dumping werken.
4: Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren. Rusland weigert dat. Sport dan. Timmerlier heeft de omloop van het Houtland gewonnen in Lichtervelde in West-Vlaanderen is dat. De laatste UCI-koers van het seizoen in Vlaanderen. Hij haalde het in de sprint voor de Pool Stanislav Anjolkowski en de Nederlander Dylan Groenewegen. Timmerlier won de omloop van het Houtland vorig jaar ook. Onze Belgische tennisvrouwen moeten doen zonder Hanne van de Winkel op de Billie Jean King Cup. De Yellow Aces staan morgen in de kwartfinales. Ze spelen in China tegen Oekraïne. Van de Winkel is niet fit genoeg nadat ze ziek werd. En ze moesten het ook al doen zonder Elise Mertens en Jelien van Drommen die afgezegd hadden. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog wel, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomer weer bij maximaal tot 23 graden.

0: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups, boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
5: Inkt en zoveel meer kantoorbenodigdheden? Het is in 123 geregeld met 123inkt.be.
6: Humo onderzoekt studenten en hun centen. Combineren ze 3 flexijobs of sponsoren mama en papa.
7: Mijn ouders gaan scheiden, dus ik krijg dubbel zakgeld. Joepie!
6: Gaat alles naar drank of beleggen ze in een appeltje voor de nadorst?
7: Ik verdien echt heel weinig als radiostem.
6: Het grote Humo onderzoek naar studenten en hun centen. Deze week in Humo.
7: Humo!
6: Powered by KBC. De bankverzekeraar voor jongeren.
8: Q Maximum Hits.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Annelien Korevits, Mark Koeken en Meteor. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak... Op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat lief?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat
2: kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
7: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
6: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
8: Ah, ik ben het beu!
9: Oei.
8: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
9: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
8: Ja, en hoe verder, liever?
9: Ver genoeg, maar niet te ver.
8: Ah ja, voor de kinderen.
9: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
10: Decimo!
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
13: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Maximum Hits.
1: Q Music.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: zelfs vervangt.
1: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Maximum Hits. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van de ACOD.
5: Ja, het behoort tot de ethiek van een openbare omroep om er alles aan te doen om de mensenrechten te laten gelden. En toch staan ze dan op hetzelfde podium als de staat Israël die een genocide pleegt. We denken dat de meerderheid van het VRT-personeel niet achter deze beslissing staat en dat we dus in actie moeten komen en ervoor zorgen dat het niet wordt uitgezonden.
4: Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Laanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden ook nog illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie aangetroffen. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort komen uitleggen bij de politie. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos en wetenschapsexpert Martijn Peters, die weet wat het dan gaat doen.
6: Je hebt daar natuurlijk 2 verschillende aspecten. Het wetenschappelijk aspect, de maan kan ons heel veel leren over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is, ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. Hè. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
4: Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. Onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen die spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.
5: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
6: Van het bos tot in de tuin.
5: Zagen.
6: Snoeien.
5: Blazen.
6: Maaien.
5: Meer maaien.
6: En nog meer maaien.
5: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
6: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
5: Stiel. Sterk werk.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Joehoe!
0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
10: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Amai, zalig, merci.
10: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
11: Bepat.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Profel.
13: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
14: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Een week zonder voordeel? Geen haar op ons hoofd dat eraan denkt. Nu bij Kruidvat. Veel Glis shampoo en conditioner. 4 voor maar €12.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force batterijen 20 stuks voor maar €2,79. Of Dedicare van Lidoekjes 60 stuks voor maar €0,74. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust een blaai mee. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een man van 22 opgepakt in het onderzoek naar een schietincident in Lepeke afgelopen weekend. Een jongen van 18 werd twee keer in de rug geschoten door iemand die hij passeerde met zijn bromfiets. Wat de aanleiding van de schietpartij is, is onduidelijk. Ook de rol van de jongeman van 22 kennen we voorlopig niet. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos. En wetenschapsexpert Martijn Peters weet wat het dan gaat doen.
3: Je hebt er natuurlijk twee verschillende aspecten. Het wetenschappelijk aspect, de maan kan ons heel veel leren over het ontstaan van het zonnestelsel, het ontstaan van de aarde. Maar een heel belangrijke factor is, ja, we willen allemaal ons permanent gaan vestigen op de maan. Hè. En ja, dan moet je natuurlijk heel veel onderzoek daar gaan doen. En die rovers die zijn daar het ideale platform voor.
2: Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. En onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen het wel beter dan het vorige EK in 2023 was dat. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. De dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden. Music.

XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkenning.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars, omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde cliquet. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes.
2: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun kooprecht moet beschermen.
1: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijzen. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Lanaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden er ook nog eens illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie gevonden. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort uitleggen bij de politie. En in de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Het werd 0-0 in hun thuiswedstrijd tegen AS Roma. Volgende week moet OHL naar PSG. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog, maximaal tot 19 graden dan. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maximaal tot 23 graden.

0: Het nieuws van 10 uur. Goedenavond. 4 van de 5 partijen in de federale regering willen extra energiesteun. Alleen de N-VA van premier De Wever ligt dwars. Omdat er geen geld voor is, klinkt het daar. De MR pleit voor de zogenaamde omgekeerde klikken. Dat betekent dat de accijnzen dalen als de prijs stijgt. Maar volgens Vooruit schiet dat mechanisme te laat in gang. Parlementslid Oscar Seuntjes.
1: Pas wanneer de prijs 100 euro per megawattuur is, wij willen die verlagen naar 75 euro per megawattuur. Waarom? Dat is ongeveer het dubbele van een normale energieprijs. En wij vinden dat op zo'n moment een overheid mensen hun kooprecht moet beschermen.
0: Deze maand werd er trouwens al voor 22% minder diesel getankt door de hoge prijs. Vanaf morgen daalt de dieselprijs weer een beetje. In Zwalm in Oost-Vlaanderen zijn een groepje leerlingen en hun leerkracht aangevallen door hoornaars van die grote bijen. Dat gebeurde tijdens een scholenveldloop. 6 leerlingen en een leerkracht werden meermaals gestoken. Eind augustus werden 20 kilometer verderop in Kluisbergen ook al wandelaars en een fietser aangevallen door Aziatische hoornaars. Enkele van hen moesten toen zelfs naar het ziekenhuis. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner met 30.000 kleine lenzen, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet. En niet meer moeten wachten op onderzoeken na de operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert.
2: Binnen 10 minuten krijgen we eigenlijk hetzelfde digitale resultaat, waardoor dat de patholoog ons tijdens de operatie kan zeggen alles is volledig verwijderd of niet. Dus als chirurg krijg je een tweede kans. Dus waardoor dat je ook veel dichter tegen de prostaat durft en kan opereren en dus meer zenuwen kan sparen, wat in het voordeel is voor de continentie en de erecties van de patiënt na de operatie.
0: Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. In de Champions League voetbal hebben de vrouwen van OH Leuven in hun eerste wedstrijd van de competitiefase gelijk gespeeld. Het werd 0-0 thuis tegen AS Roma. In de toegevoegde tijd kreeg AS Roma een strafschop. Die werd gemist. Volgende week moet OHL naar PSG. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er wel wat mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden dan. De dagen nadien zonnig en warmer. Music.

0: nieuws van 11 uur. Goedenavond. De Chinese president Xi Jinping is onderweg naar de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump, onder meer over de handelsrelaties tussen de twee landen, maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we niet verwachten van die gesprekken, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer.
1: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
0: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. Een nieuwe techniek om operaties aan de prostaat beter te monitoren. In een ziekenhuis in Aalst hebben ze een nieuwe scanner die 30.000 kleine lenzen heeft, waardoor ze voortaan tijdens de operatie al kunnen zien of de ingreep geslaagd is of niet, en niet meer moeten wachten op onderzoeken na die operatie. Je hoort uroloog Edward Lambert.
2: Binnen 10 minuten krijgen we eigenlijk hetzelfde digitale resultaat, waardoor dat patoloog ons tijdens de operatie kan zeggen alles is volledig verwijderd of niet. Dus als chirurg krijg je een tweede kans, dus waardoor dat je ook veel dichter tegen de prostaat durft en kan opereren en dus meer zenuwen kan sparen, wat in het voordeel is voor de continentie en de erecties van de patiënt na de operatie.
0: Zo'n scanner is een medische primeur in ons land. En in Berlijn is de luchthaven van Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding had die drone opgemerkt en liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het al zeker 28. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar komt er mist op zetten. Morgen veel zon, af en toe wolken, maxima tot 19 graden. En de dagen nadien zonnig en warmer.

0: Maximum Hits.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. De Chinese president Xi Jinping is aangekomen in de VS. Hij gaat er praten met de Amerikaanse president Trump over onder meer de handelsrelaties tussen de twee landen. Maar ook Taiwan en artificiële intelligentie staan op de agenda. Veel concreets moeten we er niet van verwachten, dat weet Amerika-correspondent Grete Keizer.
2: De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, zei dat het vooral gaat om het openhouden van de communicatielijnen tussen wat Marco Rubio zelf noemde de twee belangrijkste economische en militaire staten van de wereld.
1: Het is al van 2015 geleden dat de Chinese president op officieel staatsbezoek kwam naar de VS. In Berlijn is de luchthaven Brandenburg 3 kwartier stilgelegd nadat er een drone was opgemerkt. Dat meldt de luchthaven zelf. De luchtverkeersleiding liet alle start- en landingsbanen sluiten. Het is niet duidelijk waar die drone vandaan kwam. Berlijn-Brandenburg is de luchthaven met de meeste drone-meldingen in Duitsland. Dit jaar waren het er al zeker 28. En we moeten AI vertragen. Dat was het betoog van de Oekraïense president Zelensky tijdens de algemene vergadering van de VN. Hij zegt dat AI nu nog een digitaal ding is, maar als alles zo snel blijft evolueren, het ook ingezet zal worden bij oorlogen. En dat het dan niet alleen meer mensen zijn die beslissen wat er op het slagveld gebeurt, maar ook AI. Of dat AI mogelijk ook kernbommen zal kunnen maken. En dat wil hij niet zien gebeuren. Afwisselend wolken en opklaringen vannacht. Het blijft droog bij minima rond 11 graden. Hier en daar kan er wel mist komen opzetten. Morgen dan veel zon, af en toe wolken en een graad of 19. En de dagen nadien zonnig en warmer.